Dit is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt was.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB+,

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

artiest deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
4: Daar gaat dat ding en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
2: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: ontstond op de LSIT-informatiemarkt, een markt voor eerstejaarsstudenten in Leiden. De partij stond vorig jaar voor de eerste keer op de markt. Ook toen was er protest. Er werd een emmer mest voor de kraam leeggegooid. Mede daarom werd de kraam dit jaar extra beveiligd. Actiegroep Leiden Palestina Coalitie organiseert zaterdag 26 september een BDS-mars in de sleutelstad. BDS staat voor Boycott, Disvestment, Sanctions. Het is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen zich tegenover de Palestijnen aan de mensenrechten te houden. De organisatie, die in Leiden vaker dit soort marsen en sit-ins organiseert, verwacht dat de manifestatie op 26 september de grootste ooit wordt. Bijna is het zover. De feestweek in Wassenaar wordt morgen feestelijk geopend. Gisteren begon een groep vrijwilligers van de Oranje Vereniging met de opbouw. Ze beginnen traditioneel met het neerzetten van het fietsenrek waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. Ook werden de lampen opgehangen en zijn de eerste exploitanten van de kermis ook al gearriveerd op de Dr. Mansveldkade. Vandaag komt de feesttent aan in Wassenaar en ook die wordt weer feestelijk aangekleed. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
3: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
5: En van der Schoot knokt, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
3: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 rijdt het langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De marktkraam van de rechtse studentenvereniging GNSV is gistermiddag bekogeld met een stinkbom. De partij met een conservatief-nationale levenshouding stond op de Elsiet Informatiemarkt, een markt voor eerstejaars studenten in Leiden. De partij stond vorig jaar voor de eerste keer op de markt. Ook toen was er protest. Er werd een emmer mest voor de kraam leeggegooid. Mede daarom werd de kraam dit jaar extra beveiligd. Actiegroep Leiden-Palestina-coalitie organiseert zaterdag 26 september een BDS-mars in de sleutelstad. BDS staat voor Boycott, Disvestment, Sanctions. Het is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen zich tegenover de Palestijnen aan de mensenrechten te houden. De organisatie, die in Leiden vaker dit soort marsen en sit-ins organiseert, verwacht dat de manifestatie op 26 september de grootste ooit wordt. Bijna is het zover. De feestweek in Wassenaar wordt morgen feestelijk geopend. Gisteren begon een groep vrijwilligers van de Oranje Vereniging met de opbouw. Ze beginnen traditioneel met het neerzetten van het fietsenrek waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. Ook werden de lampen opgehangen en zijn de eerste exploitanten van de kermis ook al gearriveerd op de Dr. Mansveldkade. Vandaag komt de feesttent aan in Wassenaar en ook die wordt weer feestelijk aangekleed. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
4: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
3: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
3: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files in de regio West, wel een wegafsluiting. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht vanwege een ongeluk tussen Zoetermeer Oost en de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De marktkraam van de rechtse studentenvereniging GNSV is gistermiddag bekogeld met een stinkbom. De partij met een conservatief-nationale levenshouding stond op de Elsiet Informatiemarkt, een markt voor eerstejaars studenten in Leiden. De partij stond vorig jaar voor de eerste keer op de markt, ook toen was er protest, er werd een emmer mest voor de kraam leeggegooid. Mede daarom werd de kraam dit jaar extra beveiligd. Actiegroep Leiden Palestina Coalitie organiseert zaterdag 26 september een BDS-mars in de sleutelstad. BDS staat voor Boycott, Disvestment, Sanctions. Het is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen zich tegenover de Palestijnen aan de mensenrechten te houden. De organisatie, die in Leiden vaker dit soort marsen en sit-ins organiseert, verwacht dat de manifestatie op 26 september de grootste ooit wordt. Bijna is het zover. De feestweek in Wassenaar wordt morgen feestelijk geopend. Gisteren begon een groep vrijwilligers van de Oranje Vereniging met de opbouw. Ze beginnen traditioneel met het neerzetten van het fietsenrek waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. Ook werden de lampen opgehangen en zijn de eerste exploitanten van de kermis ook al gearriveerd op de Dr. Mansveldkade. Vandaag komt de feesttent aan in Wassenaar en ook die wordt weer feestelijk aangekleed. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West is de N209 afgesloten, Hazerswoude richting Rotterdam. Door een ongeluk is de weg dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam is afgesloten tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Ik ben Rudo. Goedemorgen. Op deze dinsdag met mij Pietersen, terug naar jou, naar Bart Keizers en Van Chic naar Freak.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
4: Je zingt ze mee! Nieuw.

0: Oh. Op de radio.
1: Met mij Pietersen, terug naar jou en Bart Keizers van Chic naar Freak. Hey, welkom. 10 uur geweest op deze dinsdag 11 augustus 2026. De week waarin de LSIT introductieweek begonnen is in Leiden voor die bijna 4000 nieuwe studenten in de stad. Gisteren was eigenlijk de intocht van die studenten met de start op de Lammenmarkt, waarbij ze dansje ook moesten leren. En daarna gingen ze naar de informatiemarkt op de, in de stad, zeg maar. Op de Botermarkt was dat en bij de Singles. Nou, in ieder geval waren we erbij. De markt kun je vinden in een nieuwe aflevering van Rudo morgenavond op televisie bij Centraal Plus. En je kan ook kijken naar een nieuwsitem over de start van de LSIT. En dat is nu te vinden op onze website centraalplus.nl. Hey, zo meteen Marco Schuitmaker. Loesoe komt eraan. Ik eerst Rick Volkers. Dit is Beun de Beunhaas. Rudo!

Dit is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Django Wagner en Bachata Bailando. Deze week de belangrijkste platen hier bij Unity NL. Het is de single track. Hey, zometeen om 10:30 hoor je het nieuws uit je eigen regio. Paul Albers heeft een nieuwe nieuwsupdate voor je. Zometeen eerst Bram Bongers en Ideale Schoonzoon nog. En onder andere ook Russo en Mart Hoogkamer met Pak Mij is hun nieuwste single. Maar eerst gaan we naar de El Cid Week, de introductieweek voor de studenten in Leiden. Met gisteren in de stad een informatiemarkt. Heel veel steentjes stonden daar. Bedrijven konden zich voorstellen, studentenverenigingen, maar ook bijvoorbeeld politieke partijen. Onder hen stond ook de GNSV, dat is een rechtse politieke partij. Wanko die was de woordvoerder daar en vertelde hoe dat ging bij die partij die toch al een beetje onder de loep ligt.
1: Nou ja, het gaat redelijk goed. We staan weer op een mooie plek waar we veel studenten toch wel tegenkomen en waar we mooie gesprekken mee kunnen voeren.
0: Ja, ik hoorde je net tegen een dame zeggen, ja, we zijn net even wat anders. Wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou ja, eigenlijk de studentenkamer zelf al mee. Ze ziet dat er eigenlijk vooral veel progressieve studentenverenigingen aanwezig zijn. En dan zijn wij nogal wel als rechtse vereniging wel wat anders, ja.
0: Ja, dus vorig jaar was er ook al discussie. Toen werd er een emmer met mes bij jullie neergegooid. Weerhoudt jullie er niet van om op zo'n markt te staan, hè?
1: Nee, het is vandaag eigenlijk weer gebeurd. Er is weer wat op onze kraam gegooid. En het is gewoon jammer, maar wij blijven gewoon doorgaan. En we staan er vandaag ook weer gewoon vrolijk weer bij.
0: Ja, want wat is er vandaag op jullie kraam gegooid dan?
1: Ik durf het niet te zeggen. Ik wil het eigenlijk ook niet weten. Maar het stonk nogal erg.
0: Ja, jullie hebben ook als enige kraam volgens mij beveiliging staan, hè?
1: Er is sowieso wel beveiliging op de El Cid aanwezig. Maar er wordt wel een extra oogje in het cel gehouden. Dat is helaas gewoon echt nodig.
0: Vorig jaar was het inderdaad wat gedoe. Mogen ze er wel staan, mogen ze niet staan. En jullie staan er nu weer. Zie je nog groei eigenlijk in jullie ledenaantal als je kijkt naar afgelopen jaar en naar dit jaar toe?
1: Nou ja, je merkt wel meer dat er steeds ieder jaar meer interesse is. En dat komt ook door naar uiteindelijk ons ledenaantal. Dat blijft ook wel groeien.
0: Wat is wat jullie uiteindelijke doel?
1: Misschien de grootste worden. Nee, dat weten we niet. Maar gewoon een mooie groei hebben. Dat we jaarlijks weer misschien wel verdubbelen of zoiets. En dat we dan weer mooi door kunnen gaan.
0: De GNSV, de rechtse partij in Leiden voor studenten die daar lid van willen worden, werd bekogeld dus met een stinkbom gisteren op de markt. Meer daarover op onze website. Dat is centraalplus.nl. Zometeen hier het nieuws van 10:30 met Paul Albers.
2: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

0: Amsterdamse zomer. En Pak Mij hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen, het is 10:30. Meer muziek zometeen na het nieuws. Je hoort dan onder andere Jesse Fields, Dansen in mijn eentje. En ook Span komt eraan met Part-time Verliefd.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De marktkraam van de rechtse studentenvereniging GNSV is gistermiddag bekogeld met een stinkbom. De partij met een conservatief-nationale levenshouding stond op de LSIT-informatiemarkt, een markt voor eerstejaars studenten in Leiden. De partij stond vorig jaar voor de eerste keer op de markt. Ook toen was er protest. Er werd een emmer mest voor de kraam leeggegooid. Mede daarom werd de kraam dit jaar extra beveiligd. Actiegroep Leiden-Palestina-coalitie organiseert zaterdag 26 september een BDS-mars in de sleutelstad. BDS staat voor Boycott, Disvestment, Sanctions. Het is een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen zich tegenover de Palestijnen aan de mensenrechten te houden. De organisatie, die in Leiden vaker dit soort marsen en sit-ins organiseert, verwacht dat de manifestatie op 26 september de grootste ooit wordt. Bijna is het zover. De feestweek in Wassenaar wordt morgen feestelijk geopend. Gisteren begon een groep vrijwilligers van de Oranje Vereniging met de opbouw. Ze beginnen traditioneel met het neerzetten van het fietsenrek waar bezoekers hun fiets kwijt kunnen. Ook werden de lampen opgehangen en zijn de eerste exploitanten van de kermis ook al gearriveerd op de Dr. Mansveldkade. Vandaag komt de feesttent aan in Wassenaar en ook die wordt weer feestelijk aangekleed. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Partij Verliefd van Spang bij Unity NL. Goedemorgen. Het is 10:30 geweest. We kijken naar de bekende jarigen. Wie zijn de jarigen op deze 11 augustus? Het is Ayesha Erotica, Amerikaans singer, songwriter, rapper en producer. 30 is ze geworden. Tamira Tola, hij is Ethiopisch atleet op de 10.000 meter marathon. Hij is 35 geworden. Chris Hemsworth, Amerikaans of Australisch acteur, die is 43 geworden. En Annelies Kuijsers, die kennen we dan weer van Cressip, is 44 geworden. Rob Wijnberg, Nederlands columnist en journalist, 44. En Mabel Wisse-Smit kennen we nog van het Koningshuis natuurlijk. Zij is vandaag 58 geworden. Verder is het de verjaardag van oud-weervrouw Diana Woei. Nog steeds grappig dat die vrouw Woei van haar achternaam heet. 61 geworden. En Joe Jackson, Brits muzikant, die viert vandaag zijn 72ste verjaardag. Het had de verjaardag geweest van Hulk Hogan, maar die overleed vorig jaar op 24 juli. Ook al meer dan een jaar geleden. Hij werd 72. Verder is het de oprichter van Apple, Steve Wozniak, die jarig is. Hij is 76 geworden vandaag. En dat is de laatste jarige op deze 11 augustus 2026. Hey, welkom, je luistert naar Rudo op Unity NL met zometeen Bob Offenberg en nergens anders. Eerst heb ik daar nog het weer voor je. En Robert van Hemert, dit is Zandloopster.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert, die inmiddels ook alweer een nieuwe single uit heeft. Fisherman's Friend, samen met Donnie Jordezand loopt ze hier bij Unity NL. Wij kijken nog even naar het weer vandaag. Eerst enkele wolkenvelden, daarna komt er geleidelijk meer zon. Vooral vanmiddag. Er staat een noordoostenwind, die zwak tot matig. En het wordt ongeveer 23 graden. Woensdag is het zonnig, wordt het hartstikke warm. We gaan weer de tropische 30 graden.

Baco in Monaco en Xerxes horen je nog met Liever Alleen aan het einde van de koffieshow voor deze dinsdag 11 augustus. En morgen ben ik er weer eventjes na 10 met een nieuwe aflevering van de koffieshow. Voor mij dan de laatste. Daarna dan hoor je Elmar 2 weken lang in die koffieshow.

0: Jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Vanaf 6:15 s'avonds is dit te zien. Maar als je je ogen niet wil beschadigen, moet je een speciale eclipsbril gebruiken en geen gewone zonnebril. Dat is het advies van oogartsen. En het COC Leiden organiseert aan het begin van de Pride Week op zondag 30 augustus een verbindende bakwedstrijd. Met de titel Bake Love, Not War wordt baktalent uitgedaagd om de mooiste Pride taart te maken. Deelnemen is gratis, proeven ook. De wedstrijd wordt gehouden in de Kroon aan de Lange Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag helder en zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarktleiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het belooft de komende dagen weer flink warm te worden. Reden voor verschillende gemeenten om het warmteprotocol te activeren. En dat betekent aangepaste tijden voor bijvoorbeeld het ophalen van afval of het openen van de Milieustraat of de kinderboerderij. Op onze website is een lijstje van links naar de gemeentewebsites te vinden. Die kun je vooraf raadplegen om niet voor verrassingen te staan. Morgenavond is er een zonsverduistering. De maan dekt een deel van de zon af omdat hij precies tussen de aarde en de zon in staat. Vanaf 7:15 s'avonds is dit te zien. Maar als je je ogen niet wil beschadigen, moet je een speciale eclipsbril gebruiken en geen gewone zonnebril. Dat is het advies van oogartsen. En het COC Leiden organiseert aan het begin van de Pride Week op zondag 30 augustus een verbindende bakwedstrijd. Met de titel Bake Love, Not War wordt baktalent uitgedaagd om de mooiste Pride taart te maken. Deelnemen is gratis, proeven ook. De wedstrijd wordt gehouden in de Kroon aan de Lange Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Bulletin.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. Het belooft de komende dagen weer flink warm te worden. Reden voor verschillende gemeenten om het warmteprotocol te activeren. En dat betekent aangepaste tijden voor bijvoorbeeld het ophalen van afval of het openen van de milieustraat of de kinderboerderij. Op onze website is een lijstje van links naar de gemeentewebsites te vinden. Die kun je vooraf raadplegen om niet voor verrassingen te staan. Morgenavond is er een zonsverduistering. De maan dekt een deel van de zon af omdat hij precies tussen de aarde en de zon in staat. Vanaf 7:15 s'avonds is dit te zien. Maar als je je ogen niet wil beschadigen, moet je een speciale eclipsbril gebruiken en geen gewone zonnebril. Dat is het advies van oogartsen. En het COC Leiden organiseert aan het begin van de Pride Week op zondag 30 augustus een verbinding.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah,

is deze week de Unity NL single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het belooft de komende dagen weer flink warm te worden. Reden voor verschillende gemeenten om het warmteprotocol te activeren. En dat betekent aangepaste tijden voor bijvoorbeeld het ophalen van afval of het openen van de milieustraat of de kinderboerderij. Op onze website is een lijstje van links naar de gemeentewebsites te vinden. Die kun je vooraf raadplegen om niet voor verrassingen te staan. Morgenavond is er een zonsverduistering. De maan dekt een deel van de zon af omdat hij precies tussen de aarde en de zon in staat. Vanaf 7:15 s'avonds is dit te zien. Maar als je je ogen niet wil beschadigen, moet je een speciale eclipsbril gebruiken en geen gewone zonnebril. Dat is het advies van oogartsen. En het COC Leiden organiseert aan het begin van de Pride Week op zondag 30 augustus een verbindende bakwedstrijd. Met de titel Bake Love, Not War wordt baktalent uitgedaagd om de mooiste Pride taart te maken. Deelnemen is gratis, proeven ook. De wedstrijd wordt gehouden in de Kroon aan de Lange Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag helder en zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom tussen de afrit Nieuwveen en de aansluiting met de A4. Door een storing aan de Leimuiderbrug staat er 2 kilometer file. De vertraging is nu 20 minuten. En tot zo.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een deel van het verzamelde water in de ondergelopen nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt ingezet. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland. Het OG-maatschap van Rijnland laat weten dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de vogelplas blijft. De gemeente Voorschoten kijkt tevreden terug op de laatste editie van de Voorschotense Paardendagen. Burgemeester Nadine Stemmerding complimenteert de organisatie, ondernemers en vrijwilligers. Grote incidenten bleven uit, wel moest de politie een aantal keer in actie komen. 1 relschopper heeft een last onder dwangsom gekregen. 3 anderen kwamen er met een officiële waarschuwing van de politie vanaf. En de line-up van Unity NL On Tour in Leiderdorp is bekend. Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 6 september... tijdens de vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Op onze website is precies te zien welke 25 Nederlandstalige artiesten allemaal opkomen treden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het opnieuw helder. Dan loopt de temperatuur op tot 28 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een deel van het verzamelde water in de ondergelopen nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt ingezet. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland. Het OG-maatschap van Rijnland laat weten dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de vogelplas blijft. De gemeente Voorschoten kijkt tevreden terug op de laatste editie van de Voorschotense Paardendagen. Burgemeester Nadine Stemmerding complimenteert de organisatie, ondernemers en vrijwilligers. Grote incidenten bleven uit, wel moest de politie een aantal keer in actie komen. 1 relschopper heeft een last onder dwangsom gekregen. 3 anderen kwamen er met een officiële waarschuwing van de politie vanaf. En de line-up van Unity.nl On Tour in Leiderdorp is bekend. Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 6 september... tijdens de Vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Op onze website is precies te zien welke 25 Nederlandstalige artiesten allemaal opkomen treden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het opnieuw helder. Dan loopt de temperatuur op tot 28 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de

0: Bierhak Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Szulcsok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom. De middagshow van JuliTNL. Vandaag dinsdag. Het is 11 augustus. De mannen van de 3J's in de studio. En nu Loco. Dit is Jeffrey Heesen. Yeah.

0: Coco van Jeffrey Hezen. En die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow, even na 5. Dat betekent het einde van de werkdag. En in de studio, het zijn de mannen van de 3J's. Welkom!
1: Yes!
0: Ja, voor de derde keer, inmiddels voor de tweede keer in een hele korte periode. Er is heel veel gebeurd en ik wil meteen van jullie weten, het afgelopen weekend, het weekend waar Volendam daadwerkelijk op zijn kop stond, hoe was het?
2: Het was waanzinnig. Ja, het was te gek. Heel Volendam is er geweest en ik denk 30.000 mensen bij elkaar of zo.
0: Wauw.
2: In die 3 dagen. En alles is perfect was perfect geregeld en is perfect afgelopen.
0: Ja, collega Jan Smit, 30 jaar in het vak. Dat heeft hij vrijdag, zaterdag en zondag gevierd. Jullie waren erbij. Dan ben ik meteen wel benieuwd. Hoe was dat voor jullie en wat was dan de leukste avond of middag?
1: Het was geweldig. Alle mensen gingen elke dag wel los. En de eerste 2 avonden waren dan een staakconcert. En zondag was een zitconcert van Max. En dan zou je denken dat het iets rustiger is. Nou, dat was het ook. Maar daar heb ik ook wel van genoten. Heel dankbaar publiek. Maar de mooiste avond vond ik toch wel zaterdagavond. Daar waren al mijn vrienden bij. Dat was eigenlijk een beetje de Volendammerdag. Alle Volendammers waren daar. Dat vond ik de mooiste avond.
0: Oké, okay, en is dat dan echt omdat het thuispubliek is?
2: Ja, we hadden het er net al over. Ik vond juist de vrijdagavond leuker.
1: Ja.
2: En dat was juist meer omdat... was juist ook omdat het Volendamse publiek... Ja, ze zijn wel gezellig, maar ze zijn ook... het publiek van de vrijdag was meer aanwezig... puur voor Jan Smit en voor de muziek. En dat publiek op de zaterdagavond... dat komt ook voor een feestje en voor... bij welke bar moet ik gaan staan, zodat ik zo snel mogelijk drank kan krijgen.
0: Maar hoe bijzonder is het? Jan, die 30 jaar in het vak zit, hoe trots zijn jullie op hem? En wat hebben jullie aan hem te danken bijvoorbeeld in de carrière van de 3J's?
2: Wij zijn heel trots op Jan. Sowieso 30 jaar in het vak en hij is nog maar 40 jaar oud. Dus dat is al sowieso ongelooflijk.
0: Ja, dat is bijzonder. Dat is met recht een prestatie.
2: Ja, maar wij hebben natuurlijk... wij hebben vaak gezegd, wij hebben eigenlijk onze carrière... voor een groot deel aan Jan te danken. Jan was natuurlijk de kruiwagen voor ons... Jan en manager Jaap Buijs, die hebben het voor ons een platencontract geregeld. En eigenlijk toen dat jaar dat ons eerste album uitkwam... in datzelfde jaar begonnen we met onze tripjes naar het buitenland met de zomer voorbij.
0: Ja, heerlijk programma was dat trouwens. Simon.
2: En dat is voor ons allemaal zo belangrijk geweest. Dus zo belangrijk is Jan voor ons geweest.
0: En nu dan met elkaar op dat podium. Welke liedjes hebben jullie gedaan daar?
3: Wij begonnen met Die Man Is Verliefd. Daarna hebben wij onze eigen single Dit Is Zijn Dag gedaan. En we eindigden met het Wiegelied.
0: Ja, daar stond echt het onvermijdelijke compleet Wiegelied. Bij te stuiteren en te springen. Hoe tof was dat? Want ik heb het idee, dat liedje dat is natuurlijk vorig jaar met Jeffrey opnieuw uitgekomen. Maar dit is echt zo'n liedje. Het past ook helemaal in de tijdgeest van nu.
2: Dat liedje dat krijgt iedere keer weer een nieuw leven, lijkt wel. Nou ja, dat is mooi toepasselijk voor een liedje over een pasgeboren zoontje.
0: Ja,
2: maar het was gewoon weer. Het gaat nooit vervelen om gewoon een heel plein met 10.000 mensen allemaal op hetzelfde ritme te zien springen. Dat blijft gewoon een bizar gezicht.
0: Gewoon echt één groot feest. Ja. Jullie hebben dat liedje met Jan gedaan. Vorig jaar, 2024 is die al uitgekomen. Ja. Heeft hij het waanzinnig goed gedaan? Is dat er nou eentje die ook vast in jullie repertoire zit? Of is dat meestal als Jan er is, dan doen we die ook meteen erbij?
2: Nee, helemaal niet. Die zit zeker in ons repertoire. Die spelen we altijd. We hebben eigenlijk nog helemaal niet vaak met Jan gespeeld.
0: En hoe is dat dan om het met Jan te kunnen doen?
2: Zo hoort het eigenlijk te zijn. Dus dat was fantastisch om te kunnen doen.
0: Dus eigenlijk gewoon een geweldig weekend gehad. Als we het weekend een cijfer moeten gaan geven, Robin. Waar komen we dan op uit?
1: Dit was een 10. Misschien wel een 12.
0: Ja, zo, dat met een gouden randje.
1: Het was geweldig.
0: Super tof, super mooi en een mooie herinnering.
1: Echt, dit gaan we niet snel vergeten.
0: Gaat Jan de 60 halen qua zanger zijnde?
1: Laten we dat hopen. Ja, ik denk het wel toch.
0: Zometeen alles over de nieuwe single en ook Afro Bros met Billy Dans naar Jan Smit en de 3J's. Die man is verliefd.

0: Pro Bros, Billy Dance en Brace met Nooit Meer Voorbij. En die man is verliefd. Afgelopen zaterdag, vrijdag en zondag hebben ze hem nog gedaan op het podium in Volendam ter ere van het 30-jarig jubileum van Jan Smit. En afgelopen week nog meer groot nieuws, want jullie liedje is uitgekomen. De nieuwe plaat, mannen.
1: Ja, mooi toch? Je zit in mijn hoofd.
0: Het is een
1: zit
0: liedje.
1: Hij al in je hoofd?
0: Ja, hij zit onwijs in ons hoofd hier bij Unity NL. Hij is volks, hij is gezellig, hij is dansbaar.
2: Wat wil je nog meer?
0: Ja, ik denk gewoon, dit gaat een hit worden, mannen. Dit is, het grappige was, een paar maanden geleden waren jullie hier in de studio met Los Vast. En ja. Toen dachten wij, dat is een lekkere plaat, echt voor de zomer. Niet wetende dat dit er nog aankwam.
1: Nee, wisten wij dat eigenlijk al wel, ja.
3: Wisten we dat toen, Robin?
2: Nou ja, we waren wel...
1: Nee, wij hadden toen dat liedje nog niet geschreven. Toch?
2: We hadden dat liedje nog niet geschreven, maar we waren wel voornemens om nog een plaat uit te brengen in deze weken. En ja, toen kwam dit uit de schrijfsessie. En toen dachten we wel, nu moeten we gas geven. Want dit moet echt midden in de zomer met dit weer uitkomen.
0: Dit past er gewoon bij. Wat heeft Lars Koehoorn hiermee te maken?
1: Ja, Lars is een bekende liedjeschrijver tegenwoordig. Waarschijnlijk ken je die ook gewoon.
0: Jazeker.
1: Ja, die heeft heel veel liedjes op zijn naam de afgelopen 2-3 jaar. En daar kunnen wij ook gewoon goed mee schrijven. Daar hebben we ook het lied Later is Morgen mee geschreven. Van ons samen met Wesley Bronkhorst.
0: Yes.
1: En we hebben nog een schrijfsessie met hem gedaan. Een liedje dat ook nog uit moet gaan komen. En dit was er ook weer eentje. Ja, hij vult ons precies aan waar het moet.
0: Wat ik grappig vind aan het liedje, het is een heel stuk volkser dan de afgelopen liedjes die jullie hebben uitgebracht.
1: Ja. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook behoorlijk Spaans, hè?
0: Zeker.
1: Op de tekst na, maar het is natuurlijk een enorm Spaanse vibe.
0: Ja, het is echt dat mediterraanse wat erin zit.
1: Ja, toen we gingen schrijven waren we eigenlijk helemaal niet van plan om zo'n soort liedje te gaan maken. Maar we zaten wel bij Robin in zijn achtertuin en daar was het eigenlijk iets te warm.
0: Is een soort patio bij jou, Robin, die
2: we
0: achtertuin?
2: We werden door de hitte bevangen. Ja, ik had nog geen parasol achterom, dus die tropische temperaturen die hebben zeker voor deze sfeer gezorgd.
0: Wat lekker, wat tapas, wat Tinto de Verano erbij en gaan.
2: Precies, ja.
0: En uiteindelijk is dat liedje dan geboren. Wanneer dachten jullie voor jullie zelf van oké, dit gaan we doen? Dit is gewoon de ultieme plaat voor zomer 2026?
3: Dat was volgens mij vrij snel daarna.
1: Nou, eigenlijk meteen al wel, toen we nog bij Robin thuis waren.
3: Hè? Toen, ja, we hadden hem vrij snel. Hij was geschreven, we dachten... Ja, deze had eigenlijk nu al uitgemoeten, maar toen was Los Vast uit.
1: Ja.
3: Maar deze was veel meer op tempo.
0: Maar is het dan lastig om zo'n liedje vast te houden? Want ik kan me ook voorstellen, je hebt dan een plaat liggen waarvan je denkt... dit moet eigenlijk iedereen horen, maar dan moet je nog een paar weken wachten.
1: Ja, maar dat zijn we natuurlijk ondertussen ook al 20 jaar gewend, hè. Weet je, als je een liedje hebt en je denkt van dit is er eentje, dan wil je hem ook uitbrengen. Maar dat duurt altijd nog een paar maanden voordat het dan ook echt gaat gebeuren.
0: Ja, geduld.
1: Daar zijn we gewend aan.
0: Hey, de betekenis, zit er iets achter waarvan jullie zeggen, ja, daar zingen we echt over in de plaat?
1: Nou ja, het is een lied over een zomerliefde. Hè, dat is een gevoel dat kennen heel veel mensen. Ik ken het gevoel wel, maar het is wel lang geleden en dat is op zich ook maar goed. Maar heel veel jonge mensen die komen terug van vakantie. En dan hebben ze daar iemand ontmoet. En dan, ja, dan door dat weer en door de drank en door de gezelligheid... word je ook sneller verliefd.
0: Ja, het zijn dan de zomerkriebels.
1: De zomerkriebels. Alleen ja, in onze tijd, als je dan terug was in Nederland... Dan had je zo iemand ontmoet. Die zag je dan ook nooit meer terug. Want er waren geen mobiele telefoons en geen internet en dat soort dingen. Social media.
0: Mm-hmm.
1: Daar moet ik nog wel eens aan denken. Dat het dan... dan kon je er alleen maar over nadenken. En voor de rest... was het een herinnering en meer niet.
0: Ben ik toch wel even nieuwsgierig. Hebben jullie ooit iets van een soort van zomerliefde in... Nou, ik noem even een Gersonisos, een Jorette Mar wel eens opgedaan... en daarna nooit meer contact gehouden? Of nou, misschien inmiddels wel op de social media iemand teruggevonden?
2: Dat klinkt mij niet bekend in horen.
0: Oké. Nou, Robin, niet in ieder geval.
1: Ja, ik wel. Ja, het was niet echt een hele heftige zomerliefde... maar wel een meisje waar ik een paar dagen mee optrok. Maar dat was nog langer geleden, hoor. Dat was op een camping. Toen was ik echt 14 of zo. Maar daarna nooit meer wat van vernomen.
0: En bij jou gaat er een lampje branden, Jaap?
3: Nou, ik heb ook net als Jan, ik denk dat ik een jaar of 14 was. Er is ooit wel eens een brief heen en weer gestuurd na vakantie. Maar daar is het bij gebleven. Dus
0: Ja. De eenzame vakantieliefde.
1: Dat zijn wel hele romantische dingen. Er kan zomaar een liedje uitkomen 30 jaar, 45 jaar later.
0: Ik wou net zeggen, het is toch een hele mooie jeugdherinnering eigenlijk. Hey mannen, ik heb meteen goed nieuws. Want wij hebben hier bij Unity NL iedere week de single track. Die maken wij op zaterdagmiddag bekend tijdens de top 25. De belangrijkste plaat, draaien we heel veel. En een liedje waar wij van verwachten, dat gaat een grote hit worden. En aankomende zaterdag, dan mag ik jullie officieel bombarderen tot de single track bij Unity NL op de radio.
2: Dus yes! Yes! Zie je wel? Wow. Unity NL, dat zijn vrienden van ons.
0: Ja, jullie hebben het gewoon voor elkaar. Dus wij denken, dit gaat een grote hit worden. Een grote Nederlandstalige hit voor de aankomende weken, misschien wel maanden. We hebben het dan over de nieuwste van de 3J's. Dit is bij Unity NL, Je zit in mijn hoofd.

0: Zender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Het is Unity NL die aanstaat met Quincy, De Dagen Zonder Jou. En daarvoor de gloednieuwe single van De Drieërs. En dat liedje is vanaf aankomende zaterdag de single track, mannen.
1: Geweldig.
2: Ja, heel fijn.
0: Dankjewel alvast. Lekkere plaat, wij verwachten gaat echt een grote hit worden. Hebben jullie hem al ergens live gedaan toevallig?
1: Zeker, ja, natuurlijk. We hebben de videoclip opgenomen afgelopen weekend bij het concert van Jan Smit. Dus die videoclip die komt morgen uit. En dat is dus ja, een live clip geworden met al dat publiek al op het plein.
0: Ja, met dan meteen het zeg maar de vuurdoop. Dat je kan zien wat gebeurt er met zo'n liedje.
1: Ja, hoe reageert men? En sowieso hebben we nog een paar optredens gehad afgelopen week. Waar we hem ook hebben getest. En iedere keer als we hem spelen, dan is het gewoon meteen feest.
0: Dus geeft dat meteen een goed gevoel? Zo van, hey, we zitten op het juiste spoor, juiste liedje?
2: Nou, het doet ons weer denken aan dat we Die Man Is Verliefd uitbrachten 2 jaar geleden met Jan Smit. Daar hadden we ook zo'n gevoel. Je deed dat liedje en je zag eigenlijk meteen dat de mensen, zonder dat ze het liedje al te goed kenden, meegingen zingen en meedansten. Dat is natuurlijk ook omdat zo'n tekst zoals nu, je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, dat is natuurlijk, ja, dat is heel makkelijk.
0: Klopt.
1: Die heb je al in je hoofd voordat het liedje afgelopen is.
0: Maar dat is lekker. Eén keer refreintje, coupletje, ja. En daarna gewoon meezingen. Hey, die videoclip, Robin, morgen komt die online. Wat gaan we daarin terugzien?
2: Nou, Robins vriendin gaan we daarin terugzien.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, heel goed opletten, ja. Hoor. Ja. Hebben we dan ook weer een soort primeurtje dat we die voor de eerste keer gaan zien?
3: Nee,
0: of,
3: dat is geen primeur, maar ze zitten wel een hele seconde zit ze erin.
0: Kijk.
3: Nee, we hebben prachtige beelden geschoten tijdens het liveconcert van Jan Smit. Dus het wordt je ziet een kolkende massa met feestende mensen. En, het is een hele leuke liveclip geworden.
0: Vorige week een hele bijzondere week. Die concerten waar jullie onderdeel van uit hebben gemaakt. Maar er is ook iets anders heel groots aangekondigd. En dat is een heel groot jubileumconcert in Amsterdam in AFAS Live.
2: Ja,
1: ja, inderdaad. We gaan volgend jaar pas. Het is nog ruim een jaar. Maar we gaan volgend jaar bestaan we 20 jaar in 2027.
0: Ja.
1: En dan gaan we in het begin van het jaar hebben we een theatertour. 20 jaar drieërs. Van 40 shows. En dat wilden we dan toch afsluiten met een groot feest. Theatershow is natuurlijk wat anders. Kun je hele kleine liedjes spelen, kun je verhalen vertellen. En we wilden dat jubileumjaar dan afsluiten met een groot feest. Dus het 20 jaar drieërs feest is dan in AFAS in Amsterdam op 9 oktober op zaterdagavond.
0: Ja, dat klinkt meteen heel erg gezellig. Betekent dat we echt gewoon een soort van tijdreis gaan maken van het begin tot waar we nu staan met de grootste hits, de leukste, de grappigste dingen?
1: Ja. Precies. De meest knallende nummers gaan we dan doen met gastoptredens en een grote band. Jan Smit hebben we alvast gevraagd, want die mag niet ontbreken als het gaat over 20 jaar drieërs.
0: Ik ga ervan uit dat hij ja heeft gezegd.
1: Hij heeft ja gezegd, want anders gingen we bij hem ook niet optreden.
0: Oké, okay, soort dealtje gemaakt met elkaar meteen. Hey, maar wel super tof. Betekent grote entourage, grote setting erbij. Heb jij enig idee, Jaap, hoe zie je dan die avond voor je? Dat is toch een soort mooie, geweldige show.
2: Nou, voor ons is dat een moment om echt eens een keertje groter te gaan dan we normaal doen. Dus dan wordt er ook niet gekeken op een mannetje extra of misschien wel 4 mannetjes extra. Bijvoorbeeld, Jan noemt het altijd graag, ik weet dat hij er gek op is, blazers.
0: Wauw.
2: Ja, maar als je een blazerssectie erachter zet, dat geeft gewoon.
1: Dan wordt het automatisch gezelliger.
0: Dat is het. Ja. Het geeft het net wat meer cachet. Het is dan allemaal net wat voller, wat mooier, wat dikker.
2: Maar misschien dat we nog wel meer erachter zetten. Het is in ieder geval een avond waar we de band enorm groot maken. Waar we de liedjes groter maken. Waar we de echte, op zwepende stukken allemaal spelen. Dus Jan zegt het al, het grote drieërs feest. We moeten eigenlijk 2027 zien als een jaar waarin we al die aspecten laten zien met de grote knaller in oktober.
0: De grote grande finale. Want hoe gaat dan die theatertour eruit zien? Waar zijn jullie allemaal te vinden? Hoe gaat het momenteel bijvoorbeeld met de verkoop? Houden jullie dat een beetje in de gaten, Robin?
3: Nou, de verkoop gaat boven verwachting. Het is natuurlijk nog lang niet. We beginnen in februari volgens mij met de eerste show. En dan doen we 40 theaters echt door heel Nederland heen. Maar die verkoop gaat heel goed. Er zijn een aantal theaters al uitverkocht. Er zijn een aantal theaters die verkopen de laatste kaarten. Dus dat gaat zeker goed komen.
1: Dat was ook de reden waarom we dachten van ja, dit gaat goed. Hier is animo voor. Dus dan kunnen we zo'n AFAS-show er wel achteraan doen.
0: Ja, en heb je dan ook heel veel mensen die dan zeggen, we gaan eerst naar het theater en dan sluiten we hem af daadwerkelijk gewoon bij jullie in die AFAS?
1: Zeker. Onze grootste fans. We hebben best wel een vaste fanbase die, als wij dan 40 shows doen, dan gaan ze zo rustig naar 20 theaters. En die willen dan ook natuurlijk bij het afsluitende feest zijn.
0: Wauw, die volgen jullie eigenlijk gewoon van stad naar dorp en dan het complete land door.
1: Ja, ja. In zo'n theatershow, ja, dat zei ik net al, dat is een... Daar hoort dan een verhaal bij. We weten nog niet welk verhaal. Maar dan kunnen we ook dingen vertellen over de liedjes.
0: Ja.
1: Omdat je gewoon met het publiek zit dat gewoon stil is en luistert.
0: Heb je dan ook echt gewoon meer tijd? Is er meer geduld? En kan je ook gewoon anders jezelf presenteren?
1: Absoluut. Er is een groot verschil tussen een theatertour en een grote show à la de AFAS of een festivalshow.
0: Ga ik jullie even één voor één af. Jaap, welk liedje mag er absoluut niet ontbreken tijdens ja, of de grote eindshow of de theatertour?
2: Ja, ik zeg het heel vaak, maar ik heb een hele warme band of herinnering aan het liedje Weelderig Waardeloos. En dat speelden we veel te weinig. En voor mij persoonlijk is dat een liedje dat ik heel graag terugzie in de 20 jaar 3J's theatertour. Daar zijn mooie verhalen over, mooie herinneringen over op te halen. En het is een prachtig liedje.
0: En bij jou, Robin?
3: Heel veel. Dan kies ik denk ik voor een liedje uit van het album Mooie Tijden. Album hebben we opgenomen in Amerika. Dat is echt een jongensdroom. Heel leuk schrijfproces gehad. En ja, dan kies ik voor Als Je Haar Ziet. Dat vind ik toch het lekkerst om live te spelen.
0: En bij jou, Jan?
1: Ja, wat zeker niet mag ontbreken is natuurlijk een nummer als Geloof in het Leven.
0: Ook een hele mooie.
1: Ja.
0: Bijzonder liedje.
1: Het is niet verrassend als ik dat zeg, maar dat... Je vraag was eigenlijk, wat mag er zeker niet ontbreken?
0: Ja.
1: Dat mag zeker niet ontbreken.
0: Dan zijn dit de eerlijke antwoorden, toch?
1: Is nooit een optreden voorbij gegaan dat we dat nummer niet hebben gespeeld.
0: Heb ik toch even een lastige. Ik heb het Wiegelied 2.0 klaarstaan met de trompetist Jeffrey Parmentier. Is dat er nou eentje waarvan jullie zeggen, dat kan in het theater? Of hoort
1: nou,
0: dat eigenlijk bij de show?
1: Dat is grappig dat je het zegt. Want daar hebben we dus wel eens een tijd lang een soort haat-liefdesverhouding mee gehad. Dat liedje, dat was natuurlijk een feestlied. En onze singles die we daarna... uitbrachten, die werden steeds serieuzer. Dat werd steeds meer popmuziek. En als we dan in het theater speelden, dan wilden de mensen graag het Wiegelied horen. Maar dan gingen ze ook Polonaise lopen door de zaal. En dan waren er weer andere mensen die vonden dat niet leuk. En toen hebben we wel eens een tijdje gehad dat we het niet meer gingen spelen.
0: Ja.
1: Live in het theater. Om die reden. Maar goed, ja, toen werden we ouder en toen kregen we kinderen. En toen begon dat liedje toch wel weer een... kreeg dat liedje, ja, zoals nu ook, elke keer weer een nieuw leven. En dan ga je weer van het lied houden. Dus nu
0: met
1: mag
0: andere
1: je niet
0: woorden, hij gaat er gewoon aankomen.

0: Joey Nicolai en zijn Tinto de Berano. Ja, ik begin in één keer dorst te krijgen. Vijf in de klok en dan wel, dit liedje.
1: Nou, kom erop.
0: Over vakantie gesproken. Dit liedje is natuurlijk Spaans. Althans, Tinto de Berano komt uit Spanje. Hebben jullie plannen? Gaan jullie nog weg? Zijn jullie al weg geweest voor de zomer?
2: Allemaal. Ja.
0: We zijn beetje opgeladen ook? Of,
2: ja, in principe wel, hè.
1: Nou, we waren opgeladen, maar na afloop...
0: Dat is ook weer klaar.
1: Ja, dan ben ik weer op vakantie.
0: Maar waar is de trip naartoe gegaan?

0: Ik ben naar Frankrijk geweest. Jaap is ook naar Frankrijk geweest.
1: Ik ben in Slovenië geweest.
0: Lekker.
2: Ja, en dan nu drukke periode, want over een paar weken dan komt de kermis eraan. Nou, daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Hoe ziet die eruit? Is daar al een concreet plan over?
0: Kermis is voor ons werken, want wij organiseren een festival in Volendam. Het festival op kermisfestival Slobbeland. En dat is gewoon 4 dagen, dat is net naast de haven. Dus daar komen ook alle Volendammers. En mensen van buiten Volendam ook trouwens. En dat organiseren wij, dus wij zijn daar 4 dagen heel druk mee bezig.
2: En is dan het kermisliedje al bekend voor 2026?
3: Nou, dat is een hele goede vraag. Want daar worden vaak, laten we zeggen, hits geboren. Hè?
2: Zeker.
3: Zoals Likke Pep, daar is Blikkendag geboren. Nou, er komen veel liedjes uit dit jaar. Het is ook leuk, want op dat festival staan ook veel grote Nederlandse artiesten. Frans Bauer komt er spelen, Robert van Nemen komt er spelen. Nou, Justin de Wild, wij spelen er zelf. Dus dat is hartstikke leuk. Wie hebben we nog meer trouwens? Django Wagner komt.
0: Ja.
3: Nog wel meer, hè?
0: Ja, zeker. Het is een heel, heel groot programma hebben. Ja,
2: eerste weekend september, dan is het feest. En dan gaat het eigenlijk gewoon knallen worden in Volendam.
0: Zeker.
2: Als we nog even gaan kijken naar de liedjes. De theatertour gaat er aankomen volgend jaar. Uiteindelijk een groot concert. Wat gaat er qua muziek aankomen? Liggen er dingen al klaar waarvan jullie zeggen dat moet uitkomen in dat jubileumjaar?
1: Nou, we hebben best wel jubileumjaar op de plank liggen.
3: Genoeg op de plank, ja.
1: Ja, we zijn echt wel productief. Maar ja, we moeten nu ook gewoon even kijken hoe lang deze single de hitlijsten aan blijft houden. Dus ja, er ligt in ieder geval veel op de plank.
3: Ja, nou, we hebben gelukkig de laatste maanden veel geschreven. Wat wel gek is in vergelijking met voorgaande jaren, is dat we altijd aan albums werkten. En dan had je altijd 15 stukken en misschien wel 5 singles. En nu kijken we maar 1 single verder. Dus je hebt wel op een bepaalde manier meer druk op de ketel.
2: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, kijk, een album is natuurlijk heel leuk. En zeker voor de fans is dat heel tof. Aan de andere kant, er zijn heel veel liedjes die natuurlijk nooit echt door iedereen gehoord worden. En precies. Nu, met al die singles wel.
0: Precies.
3: Ja, maar je moet nu wel ook al 100% zeker zijn dat je volgende liedje, dat het ook echt een single is die goed genoeg is.
2: Ja, dat is waar.
3: Maar dat maakt niet uit. We hebben hele goede liedjes liggen, vinden we zelf. Liedjes die geschikt zijn om uit te brengen als single. Dus we moeten gewoon de druk erop houden. En misschien binnenkort maar weer eens nog een paar van dat soort goede schrijvers bellen waar we de laatste tijd mee in zee zijn gegaan. Want dat brengt ook in ons het beste boven.
2: De writers camps, nou altijd belangrijk. Nou ben je ook lekker aan het vloggen geslagen, zag ik, Jaap. waar kunnen we dat terug gaan zien? Dat is zeg maar ook weer een beetje nieuw.
3: Ja, nou wij zijn op zich wel actief op onze socials. Maar wij onderpresteren een beetje op TikTok en op YouTube Shorts. Insta zijn we bijvoorbeeld wel actief. Facebook zijn we ook al jaren actief. Maar we moeten dat gewoon wat meer erin houden. Dus we hebben deze hele mooie camera hier bij ons. En dit wordt zo meteen al een vlog. Daar
0: jij kunt jezelf zo meteen terugzien. We maken jou wereldberoemd.
2: En dat komt dan op, waar komt dat op? YouTube? Is het TikTok? Of dan toch gewoon Insta?
3: Allebei, denk ik. We maken gewoon een short van onder de 3 minuten. En misschien even iets langer op Insta en op TikTok.
2: Ja. Leuk!
3: Dit wordt goud.
2: Ongekend. Nou, ik ga jullie in de gaten houden vanavond. In ieder geval op de social media. Ik vond het tof dat jullie er waren vandaag. Ik wil jullie ook heel veel succes wensen met alle voorbereidingen. En alles dat eraan gaat komen. Vanaf zaterdag dus singletrack. En voor jullie is het nu deze week een beetje bijkomen. En dan op naar de kermis.
3: Nou, precies. Is genoteerd en je bent van harte welkom daar.
2: Op de kermis?
3: Ja, natuurlijk.
2: Nou, als ik tijd heb, dan ga ik kijken. Ik weet dat we een mega druk weekend hebben, maar ik ga kijken of ik ergens.
0: Het is ook op maandag, hè? De laatste dag is maandag, hè?
2: Ja, nou is dan kan ik niks meer zeggen.
3: Nou is smoes, ja.
2: Goed, ik ga er nog eentje draaien van jullie. Dat is een liedje in combinatie met Wesley Bronkhorst. Hoe is dat nou tot stand gekomen?
0: Ja, nou, dat was trouwens ook toevallig tijdens de kermis. Dat is 2 of... Is het alweer 3 jaar geleden?
3: Ik denk 3 jaar geleden alweer.
0: Hadden we Wesley Bronkhorst uitgenodigd. En die komt eraan. En die hadden we nog nooit gesproken. En hij stapt daar backstage uit de auto. En hij komt meteen op mij af. Want hij is natuurlijk heel brutaal.
2: Ja.
0: Hij zegt, ik ben fan van de 3J's. En ik wil met jullie een liedje maken.
2: En toen dacht jij? Of toen dachten jullie?
0: Toen dachten wij, nou, als iemand zo brutaal is, dan kunnen we eigenlijk niet zomaar nee zeggen. Dus dat heeft toen daarna nog wel een 1/2 jaar geduurd. Maar toen hebben we ook echt samen dus met... Hij kwam toen met Las Coolhoorn aan. En toen hebben we dit liedje geschreven.
2: Nou, en dat heeft
0: en
2: veel
0: daar waren we heel trots op en blij mee.
2: Ik wens jullie een mooie avond. En dit is dan die plaat die mede dankzij dus die kermis tot stand is gekomen. Wesley Bronkhorst en de 3J's. Je hoort Later is Morgen. Ik voel me

Lunchen Niet en Wesley Bronkhorst met de drie J's. En Later is Morgen, die hoorde je. Ja, en Jan, Jaap en Robin, ze waren hier in de studio om te praten over de theatertour. Over het concert dat volgend jaar in oktober gaat plaatsvinden. Eigenlijk hun jubileumshow. En natuurlijk ook over de nieuwe single en die heet Je Zit in Mijn Hoofd. En ik verklapte ook meteen dat aankomende zaterdag ze gebombardeerd worden tot singletrack hier op de radio. En dat betekent een week lang de belangrijkste plaat bij Unity NL. Het is de middagshow. Weet wat je begint. Dit is John West.

Jones, Laat me lekker leven en Weet wat je begint 2.0 van Sean West. Einde van de middagshow voor deze dinsdag 11 augustus. Zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. Morgen vanaf 10 uur de koffieshow en ik ben er weer vanaf 5 uur. Dan heb ik Gisby te gast in de studio om te praten over zijn nieuwe liedje. En nu heb ik nog Xerxes voor je. Dit is

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, hier hoor je Nederland.
4: Je hebt niet alles voor het kiezen.

0: je fiets.
1: Dit is deze week de Unity.nl single track. Django Wagner. Bachata Boyando. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.nl.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een deel van het verzamelde water in de ondergelopen nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt ingezet. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland. Het OG-maatschap van Rijnland laat weten dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de vogelplas blijft. De gemeente Voorschoten kijkt tevreden terug op de laatste editie van de Voorschotense Paardendagen. Burgemeester Nadine Stemmerding complimenteert de organisatie, ondernemers en vrijwilligers. Grote incidenten bleven uit, wel moest de politie een aantal keer in actie komen. 1 relschopper heeft een last onder dwangsom gekregen. 3 anderen kwamen er met een officiële waarschuwing van de politie vanaf. En de line-up van Unity.nl On Tour in Leiderdorp is bekend. Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 6 september... tijdens de Vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Op onze website is precies te zien welke 25 Nederlandstalige artiesten allemaal opkomen treden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het opnieuw helder. Dan loopt de temperatuur op tot 28 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een deel van het verzamelde water in de ondergelopen nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt ingezet. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas Starrevaart in recreatiegebied Vlietland. Het OG-maatschap van Rijnland laat weten dat dit nodig is om ervoor te zorgen dat er voldoende water in de vogelplas blijft. De gemeente Voorschoten kijkt tevreden terug op de laatste editie van de Voorschotense Paardendagen. Burgemeester Nadine Stemmerding complimenteert de organisatie, ondernemers en vrijwilligers. Grote incidenten bleven uit, wel moest de politie een aantal keer in actie komen. 1 railschopper heeft een last onder dwangsom gekregen. 3 anderen kwamen er met een officiële waarschuwing van de politie vanaf. En de line-up van Unity.nl On Tour in Leiderdorp is bekend. Het muziekevenement vindt plaats op zaterdag 6 september... tijdens de Vriendenfeesten in Park de Houtkamp. Op onze website is precies te zien welke 25 Nederlandstalige artiesten allemaal op komen treden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 13 graden. Ook morgen is het opnieuw helder. Dan loopt de temperatuur op tot 28 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Dit toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat met mij, het licht een keertje uit.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: via DAB+. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Corine Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: er wel.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.